inhoud. Die praat bullshit met inhoud. Hij zei gister was ik weer oud. Het hoeft niet diep te gaan, maar het ging toch weer iets te luid.

dag, zodat ik nooit iets anders denk dan wat ik al dacht. Zo gaat alles keurig, net zoals ik had verwacht. Alles veilig en bekend, nooit is er meer iets onverwacht. Alles past, niets is te groot. Ik hoef niet eens te overleven, want ik ben al dood.

0: dit omhoog doet, als je hier even door de mic gaat praten, dan hoor je jezelf.
1: Mic check, mic check.
2: Hoi.
3: Wow.
2: Ja, dit is perfect.
0: Als je in de mic praat, praat echt in de mic, niet eraf, dan hoor je het minder.
2: Oké. Okay. Ja.

0: You are now listening to Operator.
1: Hoi allemaal, welkom bij Mono Radio, live vanuit Operator. Deze show draait op muziek, ontdekking en de artiesten die onderdeel zijn van onze community. Geen regels, geen rust, gewoon een plek om even in te tunen en echt te luisteren. Mijn naam is Lisa, ik ben al een lange tijd betrokken bij Mono. En nu ben ik hier als host. Ik ben hier met twee DJ's. DJ Timbo en Dre Books.
2: Wauw.
1: En ze gaan leuke liedjes draaien. Dus succes.
2: Thanks.

0: Oké, super nice. Jullie hebben echt super goed gedraaid. Het begon wat rustiger en het was aan daarna.
1: Dankjewel, opbouwend.
0: Ik heb jullie vaker zien draaien, maar nooit onder DJ Timbo en Dre Books. Waar komen deze namen vandaan? Ik ben zo nieuwsgierig.
1: Moet ik dit...
2: Take it away, man.
1: Okay.
0: Ga ervoor.
1: Nou, ten eerste sowieso Dre Books.
0: Ga eens iets dichterbij.
1: Dre Books heeft hij verzonnen.
0: Oké.
2: Timbo heb jij verzonnen.
1: Timbo heb ik verzonnen. Maar in principe...
2: Ik leg hem wel uit.
1: Ja, leg jij hem uit.
2: Jude, zijn tweede naam is André. En naast dat hij DJ is, is hij ook nog boekhouder. Dus hence the books. En bij elkaar is dat een Dre Books.
0: Ik hoor het. En de Timbo, DJ Timbo.
1: Zo. Voor mijn gevoel hebben we dat gewoon in een dronken bui ergens van.
0: Oké, maar kijk. Ik ken jullie en ik zie Jordi, DJ Timbo, altijd op Timberlands. Komt het niet daar vandaan?
2: Het komt zeer zeker daar vandaan.
0: Ik vind eigenlijk, je moet even je voeten laten zien ook. Kan dat?
2: Helemaal vertrapt.
0: Die man loopt in zand ermee. Regenwoud.
1: Mag gaan naar Bali.
0: Op Timberlands.
1: Okay. Maar hoe niet?
0: DJ Brooks of Dre Brooks. Stel je gaat een set voorbereiden. Mm-hmm. Waar let je op en wat wil je overbrengen?
1: Waar ik sowieso op let is gewoon kijken welke tijd ik draai.
0: Ja.
1: Een beetje daarvan kan ik weten van oké, kan ik echt bangers gooien of
0: niet? Heb je voor je doen nu bangers gegooid? Ik vond het wel bangers.
1: Voor mijn doen wel, maar ik denk dat het ook wel tunes zijn die soort van niet... in de mainstream zijn, zeg maar. Dus
0: ja.
1: Ik vind het altijd nice om tunes te spelen die niet per se heel populair zijn.
0: Gewoon een beetje niche.
1: Beetje underground, gewoon zoeken en graven.
0: Waar wil je naar toe groeien als DJ?
1: Ja, goede vraag. Begin jij maar.
2: Ja, kijk, ik zie mezelf niet per se als DJ. Ik vind, als je jezelf een DJ noemt, there's levels to this shit. Dus ja, ik zie mezelf meer als een selector en een muziekliefhebber vooral.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik denk dat ik mezelf vooral gewoon op day parties zie draaien. Voor eigen events, dingen die we doen voor Beef Collective natuurlijk ook. Maar je gaat mij niet in een club geboekt zien worden, denk ik. Omdat ik dat ook, daar ligt mijn passie niet per se.
0: Mm-hmm. Begrijpelijk. Lau?
1: Ja, voor mij wil ik sowieso als DJ zijn, als producer gewoon mijn eigen sound creëren.
0: Ja.
1: En ik denk daar dat ik me gewoon de aankomende jaren gewoon focus. En het liefst natuurlijk... zou ik in het buitenland willen draaien, dit en dat. Maar ik denk dat het begint bij mezelf.
0: Oké. Thanks. Thanks voor jullie set. Ik vond het echt heel nice. Ik heb hier een nieuwe DJ. Sonny. Rotterdam based ook. Ik ga Sonny zichzelf laten voorstellen. Wil je je koptelefoon opzetten?
3: Yes. Thanks.
0: Ja. Ik heb gehoord, je bent een loodgieter.
3: Ja.
0: Een loodgieter. En in de nacht speel je?
3: Ja. En dus in de avond maak ik nog wel een beetje muziek.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oké. En wat kom je brengen vandaag?
3: Dat is voor iedereen een verrassing. Ook voor mij nog.
0: Ja?
3: Ik ga kijken wat ik mee heb. Nou ja, wat disco. Italo-disco.
0: Oké.
3: House.
0: I love that.
3: We gaan overal doorheen.
0: Oké. Nou, ik zeg, zet hem erin. Rustig. En... ja, ik heb gezien Sonny is the name, Funk is the game, toch?
3: That's it.
0: Oké. Mono Radio, live bij Operator, we zijn er met Sonny. Ik ben benieuwd wat hij gaat spelen. Ik wil het toch nog één keer herhalen. Overdag een loodgieter,
3: ja.
0: 'S nachts een DJ. Ik ben zo benieuwd. Ben je ready?
3: Maar tegenwoordig zet ik ook tegels.
0: Tegels, ook tegels.
3: Ja.
0: Wat voor tegels?
3: Badkamer, wc.
0: Vet, lauw. Is dat je passie of meer draaien?
3: Sowieso meer muziek.
0: Ja.
3: Ja, ik moet geld verdienen helaas.
0: Ja, duur leven. Oké, ben je ready?
3: Yes.
0: Oké, succes.

0: Oké, dat was echt heel nice. Sonny Forelli. Ja man, echt van heel veel plekken thuis. Niet alleen loodgieter, maar ook echt een hele goede DJ. Ik heb echt genoten. Ik heb gehoord, er is elke vrijdag en zaterdag een monocafé. En dat je zaterdag draait. Dus ja, ik zou hem sowieso checken zaterdag. Hij is aan het draaien, monocafé. En thanks, sowieso.
1: Jullie bedankt.
0: Geen probleem. Ja, dit was het. Mono Radio bij Operator. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Volg deze artiesten. We hebben DJ Timbo gehad, Dre Books en Sonny Forelli. Thanks, guys.
1: Zie jullie zaterdag.
0: Precies.